uit de verte. Leek het net of het handvat van de deur vlak boven de drempel zat. Dat huis is te groot voor mij, dacht Theophilus. En keek langs zijn bijna onbewoond.

Een dienstmeisje deed open. Maar Theophilus begreep dat ze onmogelijk zelf die deur had kunnen openen. Ze scheen van zijn komst verwittigd en liet hem in een kamer

Theophilus wachtte tot er een man aankwam. De man was mager en voorover. Zijn hoofd neer en kaal, behalve op de kruin. Daar ontsprong één lang dun haar, dat zorgvuldig in een spiraal opgerold de hele schedel bedekte. Dat oprollen kostte hem elke morgen minstens een uur. Overigens was er aan de man niets bijzonders. Als alle haren staarten zijn van diertjes die in onze hersenen vroeten, is deze man vast een professor.

0: Zonder hem aan te zien, sprak de professor.
1: Welaan, jongen. Uit dit advertentie heb ik twee dingen opgemaakt. Ten eerste, dat ge zonder enig middel van bestaan zijt. Is dat zo?
2: Theophilus knikte.
1: Ten tweede, dat ik u verder verstrekt onverschillig laat wat er verder met u gebeurt. Is dat ook zo?
0: Volkomen onverschillig, zei Theophilus.
3: Zie dan eens hier, jongeman. Wat het laatste betreft, daarbij kan ik u niet helpen. Levensvreugde is mijn vak niet. Maar wel kan ik u in vrij korte tijd in staat stellen uw brood te verdienen. Maar ge zult u geheel aan mij moeten toevertrouwen. Zijt ge daartoe bereid?
0: Theophilus knikte. Wilt ge me dan maar volgen?

alle smalle wegen van Nederland zag men sinds enige tijd het karretje van Theophilus rijden met het reppende hondje eronder. Hij zelf kwam meestal een eindje achteraan, raar en voorzichtig in al zijn ledematen, en liep dan te luisteren naar de eindeloze gesprekken die de wieltjes met elkaar hielden. De weg was bijna het enige waar ze over praten. En zo maakten ze Theophilus steeds wegenbouwkundiger. In elk dorp waar het kermis was, hielden ze halt en op een stille hoek van het feestterrein zette Theophilus met een handige zwaai zijn tentje overeind. Dan ging hij zitten kijken en at wat. Al kauwende genoot hij van de kermis in negligé. Naar al die schittering kon hij kijken als een extra. Hij wist precies hoe elke vermakelijkheid in elkaar paste. Of hij ging denken aan zijn grote plan. Dat was een nieuwe vermakelijkheid. Een schut- en draaiding met een hoge beloning voor wie daarin niet misselijk werd. Hij was er bijna mee klaar. Maar de boeren met hun ijzeren magen, daar was hij nog bang voor.

stak ook Theophilus zijn uithangbord naar voren. Het duurde lang voordat ze kwamen. Later, als ze al overal in waren geweest, kregen ze pas dat kleine tintje in hun vaak halfdronken ogen. Dat moesten ze toch ook nog zien. Zodra er 5 in waren, sloot Theophilus de toegang af, ontkleedde zich ten halve lijve en ging met een zaklantaarn in de hand op een vierkant plankje staan midden in zijn tent. Dames en heren, ik wil u thans laten zien de organen van het menselijk lichaam werkende in het levende lijf. Wilt u zo goed zijn door dit ruitje te kijken dat hieronder in mijn hals bevestigd is? Niet dringen, dames en heren. Hier ziet u de menselijke slokdarm. Dat is de koker waardoor wij ons eten naar beneden gooien. Wanneer u goed toekijkt, zult u zien dat ook in de slokdarm zelf een ruitje is gemaakt. De dames en heren kunnen me te eten geven wat ze willen. Steeds zult u het voedsel voor hun ogen zien. We zouden verhongeren.

0: Zo leefde Theophilus. Veel verdiende hij niet, maar hij had ook niet veel nodig. Voedsel kreeg hij vaak tijdens de voorstellingen en hij sliep meestal in zijn tentje op de grond. Eens had een paddenstoel hem midden in de nacht wakker geduwd bij het doorbreken. Hij was niet ongelukkig, want hij zag dat ook alle andere mensen hun tijd met leven verprutsten. Op een heel onbelangrijke kermis kwam plotseling het heel belangrijke meisje zijn tentje binnen. Ze wachtte tot de anderen weg waren en bleef staan.
1: Ben je niet bang voor mij? Vroeg Theophilus.
2: Nee, zei ze. Mijn vader is glazenmaker. Ik wou zo graag weten hoe die ruitjes gezet zijn.
0: Daarbij streek ze met haar vingers langs de randen van het glas. Het deed Theophilus pijn. Maar hij vond het heerlijke pijn.

0: Als je morgen vroeg terugkomt,
1: zei hij. Bij het weggaan keek ze hem aan en elk van haar ogen leek een venster waarachter nog weer een apart meisje stond te wuiven. De volgende morgen legde Theophilus haar alles uit. En opeens, terwijl hij nog midden in zijn uitlegging was, gaf zij hem een zoen. Zoiets was Theophilus nog nooit overkomen. En hij dacht dat zijn hart uit de touw zou slaan. Het meisje keek er met alle aandacht naar. Maakte op de ruitjes de prachtigste bloemen. En hoe meer zij hem zoende, hoe mooier de bloemen werden. Theophilus werd zo raar en kwam tranen tekort.
2: O, je huilt,
1: riep het meisje.
2: Hé, wat zou ik graag willen zien hoe dat ging. Kun je daar ook geen ruitje voor laten maken?
1: Misschien wel, zei Theophilus.
2: Zou je dat wel voor mij willen doen?

0: vlijde het meisje haar arm om zijn hals en vlijde.
1: Oh, ik zou zo vreselijk graag iets van je willen vragen. Maar ik ben bang dat je boos zult worden en me te onbescheiden vinden.
2: Vraag maar gerust.

Binnenin Theophilus kwam een dodelijke blakte en zijn hart hing daar slap in neer. Hij spreidde een deken uit, midden in zijn tent, ging erop liggen en liet het meisje naast zich neerknielen. Ik zal

Toen Theophilus dood was, wilden er geen bloemen meer op de ruitjes komen. Hoe het meisje ook ademde. Ze werd boos.

Toen kwamen er barstingen. Dat waren de geraamten van de bloemen.

En daarmee werd Theophilus begraven.

U hoorde een speciaal voor radio aangepaste opname van Belcampo's Liefdeszegepraal. Een november music voorstelling tijdens het theaterfestival Boulevard 2012 in Den Bosch dus. Vijf dagen later ging in datzelfde kader de voorstelling Bear vs. Shark in première. Ook van deze voorstelling maakte de Concertcenter een speciale radioversie. Volgens de programmatoelichting is Bear vs. Shark een muziektheatraal excess over media-hypes en de zoektocht naar het ware. Bear vs. Shark is een filosofische satire en veelvormig muziektheater over echte verlangens, te midden van alles overheersende vervlakking. Hoofdpersoon Mr. Norman is met zijn familie op weg naar de wedstrijd tussen een beer en een haai in de Darwin Dome in Las Vegas. To be healed and entertained. Maar of het goed afloopt? De muziek is gecomponeerd door Elisabeth van der Kooi en Ben Lammerts van Buren. De uitvoering is in handen van M.A. Whiteside. Spreekstem, zang, Jorik Hirkens, Jorien Zeevaart, Shani Leiderman, spel en zang, Victor Olivier, Daan Kouzijn, Angelique Johnston, spel, Pepe Cathia, slagwerk en Jan-Willem Troost, cello. Luistert u de komende vijf kwartier naar de radioversie van Bear vs. Shark.

Fire!

Yeah.

0: will happen at the Darwin Dome in...
1: Een dome is een koepel, een gewelf, het uitspansel. Niets minder dan het huis van God.
2: Were given to the family of the winner of a national essay contest. Students were to write a response of... to the question... Curtis Norman won the contest.

0: strakker vinden, scherper dan de en gaat winnen.
1: Maar kijk, is dit hier?

0: aardbeef is met een huid ruw als schuurpapier.
1: Hey, showgirl, wat nou als we een echte haai en een echte beer gebruiken en doen alsof ze nep zijn? Dat zou ons een godverzeker geld zijn.
2: Daar hebben we aan gedacht, cowboy. Maar we maken ons zorgen dat een echte haai en een echte beer te echt zouden zijn om overtuigend nep.
1: Echt zou te nep zijn.
2: Echt, cowboy, zou

0: Is de beerburger echt van beer gemaakt? Of is het een woordspelling zoals Tosti Hai Hai?
1: Dat moet ik even navragen.
2: Ik las op mijn website dat iemand die één keer de New York Times leest, meer informatie kunnen krijgen dan een Franse burgerwinkel zijn hele leven.
0: Het is toch wel een heel boven handen?
2: Eigenlijk maakt de hoeveelheid informatie niet uit.

0: beste mensen. Kunt u even rond in onder uw stoel kijken of u geen baby bent verloren?
1: Het punt is dat er nogal veel dingen zijn te geloven. Het is vooral om. Het is een punt dat je niet moet geloven. Zou ik jou maar wel hetzelfde punt?

0: de orde van de ronde ogen.
1: Ik heet Curtis, pap.
0: Spreek me niet tegen, Kelvin.

0: we wilden niet krijgen wat we verlangen.
1: Snap je wat ik
0: snap bedoel? Wat je bedoelt.
1: Dat is toch logisch?
0: Verlangen,
1: hè?
0: Wat we verlangden, snap je?

0: grappig toch?
1: Dat je iets moet opblazen.
2: Om iets groters.
1: Om iets groters.
2: Intact te houden.
1: Intact te houden.
2: Dat is de waarheid.
1: Dat is,
2: hoe kun je daar nou mee oneens zijn?
0: De waarheid.
2: You need to blow something up. You need to blow something up. You need to.

0: Jij bent van mening dat Shakespeare diepe gevoelens van sympathie had voor de beer.
1: Yes.
0: En waarom baseer je dat?
1: Dat baseer ik op zijn teksten. Ja, een online Shakespeare zoektocht geeft meer dan 100 zoekresultaten als je in zijn stukken zoekt op Berg.
0: En minder zoekresultaten op Shark.
1: Ja, één. In Hamlet zegt de jonge Fortinbras: wie windheid zal stormoogsten. En verder alleen maar beer. Ja. In Romeo en Julia hebben we grommende beren. In De Storm hebben we lompe beren. In Troilus en Cressida hebben we boze beren. In The Winter's Tale gaat er een kerel af, terwijl die achterna wordt gezeten door een beer. En in Macbeth hebben we Beermac. Die zegt... Wat zegt hij? Ik kan niet vliegen, maar ik zal vechten als een beer.
2: Juist.
0: Sterft Macbeth niet terwijl hij vecht als een beer?
1: Dat is het punt niet.
0: En denk je niet dat je bevindingen berusten op een vertaalprobleem? He, ik bedoel, het Engelse bear is niet alleen een zelfstandig naamwoord, maar ook een werkwoord. Een werkwoord dat, als ik het mag zeggen, weinig met het zoogdier te maken heeft. En wat vind je er dan van dat William Shakespeare ook nog eens een anagram is van warme haaijes lelspek? Of van slik wel haaijes sperma?

everywhere.

0: Maar wacht eens even.
1: Er is hier geen haai of peer te bespeuren.
0: Dit is niet de arena van de Darwindom. Deze ruimte houdt haar adem in.

0: Laten we het een wachtruimte noemen.
1: Een wachtruimte in de Darwindom. Een wandportaal.
0: En Mr. Norman staat erin.
1: Natuurlijk is de exacte positie van Mr. Norman in relatie tot de achterwand afhankelijk van de plek waarop u zich op dit moment bevindt. In de zaal. Uw stoelnummer, zo gezegd. Het gaat altijd over perspectief.
2: En perceptie.
1: Dat ook.
3: But what is Mr. Norman looking at? Let's get a bit closer to this hero of this epic tale.
1: Mr. Norman kijkt niet naar het interieur van dit voorportaal. Zijn ogen glijden niet mentaal afwezig langs plinten, kozijn of vloerbedekking, zoals we misschien zouden verwachten nu we deze specifieke man in deze specifieke ruimte onder de loep nemen. Maar

0: kunnen dat Mr. Norman zich precies hier gepositioneerd heeft? Omdat hij vanuit hier iets in het bijzonder kan zien van iets dat zich buiten de Darwin Dome bevindt.
1: But what is Mr. Norman looking at?
0: Er staat een gebouw naast de Darwin Dome met neonletters er bovenop.
2: De neon zegt...
1: Maar ook zo ware wijsheid. You say so.

0: is er iets in zijn staren dat deze veronderstelling twijfelachtig maakt. Laten we de twee gebouwen eens op schaal uittekenen.
1: De afstand tussen de Darwindom en het gebouw met de naamtekst is bij benadering zo'n 214 feet.
0: Laten we de exacte hoek van Mr. Normans focus duiden. De onderste lijn van zijn gezichtsveld passeert de bovenkant van de neonlamp.
1: Hij streeft erop. Mr. Norman kijkt er niet naar, omdat hij het vanuit deze positie niet kan zien. De neonletters zijn volledig verscholen achter het niet transparante glas.
2: So, what is Mr. Norman looking at? Let's get closer to him.
1: Zijn hoofd is 45 graden gedraaid in relatie tot zijn torso. Mr. Norman kijkt niet naar het interieur van dit voorportaal. We kunnen zien, zoals aangegeven in de illustratie, dat zijn blik wordt geraakt door een hoek.
2: Well, what is he looking at?
0: Als het grootste gedeelte van zijn blikveld wordt tegengehouden door de strip met het niet transparante glas.
1: En we verlengen de kegel die zijn gezichtsveld vormt tot ver buiten de wachtruimte van de Darwindom.

gets knocked on. It gets kicked in. It says,

0: Weet je, die imitatieapparatuur die maak ik niet eens echt. Ik ontwerp het alleen maar.
1: Ik weet wat je deed toen ik zwanger was.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ik weet dat je wachtte tot ik in slaap viel. En dan kroop je met een klein lampje onder mijn dekens. En dan keek je naar mijn buikje. Urenlang. Ik deed maar of ik sliep. Ik wist wat je deed. Dat je uren naar mijn bolle buikje keek. En er ternauwernood aanraakte met je vingers of je lippen. De radiotherapeut zei dat het pervers was en dat ik van je moest scheiden. Maar het was lief.

U heeft geluisterd naar Bear versus Shark. En daarvoor Belcampo's Liefdeszegepraal. 2 november musicvoorstellingen tijdens Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. De opnames zijn voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Op 21 januari beginnen we met de eerste van weer vele uren live-opnames die de concertzender en de VPRO maakten van het festival November Music 2012.

Vanuit onze studio in Utrecht kunt u nu luisteren naar het programma Concertzender Live. Vandaag het eerste van 13 programma's met live opname die wij maakten tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november vond dit festival plaats in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we zo'n 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Vanaf vandaag tot en met december 2013 zenden wij in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren de vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in Signac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 167 uur live-opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. We beginnen deze jaargang met de wereldpremière van The Obscure Thoughts of Isabella Green. Dit is een multimedia-compositie van Diane Donk, geschreven voor ensemble Gending, met daarbij Richard van Kruisdijk op elektronisch slagwerk en Evelien van den Broek, die de zang en teksten voor haar rekening neemt. Via de filmprojecties van Auke Hamers neemt het publiek een kijkje in het getroubleerde hoofd van Isabella Green. Voor haar muziek liet Diane Donk zich onder andere inspireren door minimal music en dark ambient. Haar teksten komen vooral van internetfora, waar mensen openlijk praten over hun depressies. Hier is The Obscure Thoughts of Isabella Green van Diane Donk.

Dat was Breath Across Autumnal Ground van Sohrab Uduman, eerste prijswinnaar van de Prix Annelie de Man. Het werk werd uitgevoerd door Goska Isvording en Jorrit Tamminga op live elektronica en Goska op klavecimbal. U kunt nu gaan luisteren naar twee eervolle vermeldingen van het componistenconcours. Achtereenvolgens hoort u Age into Age van Shikage Imai voor klavecimbal en horen en Katamari van Ukiko Watanabe voor klavecimbal en sho. Uitvoerende zijn Misha Spork horen, Naomi Sato op sho. Het klavecimbal wordt gespeeld door Ere Livone.

Applaus voor Katamari van Ukiko Watanabe, uitgevoerd door Eri Livonen, klavecimbel, en Naomi Sato, show. U luistert naar een uitzending met opnames van het festival November Music 2012. En om heel specifiek te zijn, opnames van het slotconcert van de Prix Annelie de Man. U gaat nu luisteren naar Justine Charlet, de Franse winnares van het concours voor hedendaagse klavecinisten. Zij speelt het werk L'Amstello Damoiselle van Panos Iliopoulos.

Dat was Lamstello Damoiselle van Panos Iliopoulos, uitgevoerd door Justine Charlet, klaversymbool. En zij is de winnares van de eerste editie van de Prix Annelie de Man, een internationaal concours voor hedendaagse klaversinisten en componisten en onderdeel van het festival November Music. Het slotconcert van de Prix Annelie de Man werd afgesloten met een werk van Roderick de Man. Dit werk, Le Clavecin Illuminé, is opgedragen aan zijn in september 2010 overleden vrouw Annelie. Het werk wordt uitgevoerd door Josca Isvording, klaversymbool, en Ensemble Insomnio onder leiding van Ulrich Peul. Hier is Le Clavecin Illuminé van Roderick de Man.

Dat was tot slot van deze eerste uitzending met live-opnames van November Music 2012. Le Clavecin Illuminé van Roderick de Man, uitgevoerd door Goska Isvording Clavecimbal en Ensemble Insomnio onder leiding van Ulrich Peul. De opnames werden in de pleitzaal van de Muzerijen voor de Concertzender gemaakt door Daniel van Horsen. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2012. U hoort dan onder andere strijkkwartetten van Wolfgang Riem en een werk voor zes klavecimbals van Christopher Zegers.

Dit is de concertzender vanuit de Conclusion Toren in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het tweede van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012, dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live-opnames van dit festival uit. We combineren de 4-wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cyniac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live-opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij dit festival. We beginnen vandaag met het openingsconcert in Muziekcentrum De Toonzaal. Daar speelde op woensdag 7 november het gerenommeerde Duitse Minguet-kwartet twee strijkkwartetten van Wolfgang Riem en van Jörg Wiedmann. Riems vierde strijkkwartet schreef hij in 1981 voor het legendarische Alban Berg kwartet. Het is een emotionele rollercoaster met drie sterk contrasterende delen, vol passionele uitbarstingen. Twee snelle delen en een langzaam laatste deel. Luistert u naar het vierde strijkkwartet van Wolfgang Riem door het Minguet kwartet.

Dit was het vierde strijkkwartet van Wolfgang Riem. U hoorde het Minguet-kwartet. We gaan verder met het vierde strijkkwartet uit 2005 van Jörg Wiedmann. Dat is een leerling van Riem. Wiedmann ziet zijn eerste vijf strijkkwartetten als één geheel, hoewel ze ook afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden. Het vierde strijkkwartet is net als dat van Riem een van grote expressiviteit en fijn geslepen musicaliteit. In dit kwartet concentreert Wiedmann zich op de muzikale vormen als het andante en de passacaglia, zeg maar het wandelen en het voortschrijden in klank. Het is een heel hecht, compact gecomponeerd werk en de informatiedichtheid van elke stem in het kwartet is extreem hoog. Aldus de componist. Luister naar het vierde strijkkwartet van Jörg Wiedmann in de uitvoering door het Minguet-kwartet. En dit kwartet bestaat uit Ulrich Isvoort en Annette Reisinger viool, Aroa Sorin op altviool en Matthias Diener cello.

Dit was het vierde strijkkwartet van Jörg Wiedmann. Wolfgang Riem schreef zijn 11e strijkkwartet in 2010, oorspronkelijk voor het Takács-kwartet. Een stuk van ruim een half uur en van een vanzelfsprekende organische grandeur die de componist als gedroomd klankideaal voor ogen zweeft. Aanvankelijk had Riem een werk voor kwartet en baritonstem in gedachten, maar uiteindelijk nam hij een eerder geschreven kwartetstudie uit 1998 als basis voor dit grootschalige werk. Luister naar het 11e strijkkwartet van Wolfgang Riem door het Minguet-kwartet.

Dat was Cross Avenue, een werk van Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk. Uitgevoerd door het Ettal Strijkkwartet en de beide componisten op live elektronica. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Signac Sonore. Een driedaagse etalage van de Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzending met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar 4 delen uit de stroomtoonselectie van Rutger Zuiderveld.

Dat waren vier delen uit Stroomtoon van Machinefabriek, ook bekend als Rutger Zuiderveld, of net andersom Rutger Zuiderveld, ook bekend als Machinefabriek. Zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. De dag na de première van Cross Avenue, het werk wat u eerder hoorde in dit programma, stond het strijkkwartet Ethel alweer op het podium van Muziekcentrum De Toonzaal met een compleet ander programma. Zij opende de Minimal Music Day van het festival met het wonderschone Sunrise of the Planetary Dream Collector van Terry Riley, die dit werk in 1980 schreef voor het beroemde Kronos-kwartet, nu dus uitgevoerd door Ethel.

En dit applaus geldt voor Sunrise of the Planetary Dream Collector, een werk uit 1980 van Terry Riley. En het Ethel Quartet voert het uit. Het volgende stuk op het programma was weer een klassieker in het repertoire van het Minimal Strijkkwartet. U gaat luisteren naar Different Trains van Steve Reich. In dit driedelige werk voor strijkkwartet en tape verklankt Steve Reich zijn gevoelens over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust op aangrijpende wijze. Hij herinnert zich zijn eigen treinreizen als klein Joods-Amerikaans jongetje en vergelijkt die met de dramatische treinreizen die Europese leeftijdgenoten maakten en die een zekere dood betekenden. Luistert u naar Ethel Quartet, bestaande uit Kip Jones en Tima Wattstein viool, Ray Ferris altviool en Dorothy Lawson cello in Different Trains van Steve Reich.

fastest trains. One of the fastest trains.

Jack James from New York. Jack James from New York. New York.

up. Hit me up.

1941, I guess it must have been. 1940.

Germans invaded Hungary.

En zo heeft u kunnen luisteren naar Different Trains van Steve Reich, uitgevoerd door het Ettal Quartet. Ettal vervolgde het programma met een werk van de onbekende Amerikaanse componist Judd Greenstein. U hoort het werk Octet 1979 uit 2011, waarin vier stemmen elektronica en vier stemmen strijkkwartet.

Tot slot van dit concert van Ethel hoort u minimal music van Nederlandse bodem. In 2007 schreef Jacob ter Veldhuis, in Amerika Jacob TV genoemd, het strijkkwartet Take a Wild Guess. In dit korte, indringende werk laat ter Veldhuis de stemgeluiden van Amerikaanse gevangenen die levenslang hebben gekregen op vernuftige, ritmische wijze samensmelten met de strijkersklanken. Een procedé dat ter Veldhuis wel vaker volgt. Luistert nu naar Take a Wild Guess van Jacob ter Veldhuis. Dit is Ethel.

Dit was tot slot van deze derde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Take a Wild Guess van Jacob ter Veldhuis, uitgevoerd door Ethel. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 15 april, gaat Concertzender Live verder met live opnames van November Music Edition 2012. U hoort dan meer minimal music van onder andere Ensemble Luna Park en het Rushes Ensemble.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het vierde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor de dag van de Minimal Music. U hoort Rushes van Michael Gordon en een concert van Luna Park met daarin een nieuw stuk van Frederik Wisewski. Op vrijdag 8 november stond in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert op het programma van het Nederlands ensemble Luna Park. Na een sfeervol inloopmuziekje van Anthony Fiumara hoort u het stuk Synapse uit de cyclus Synapse, Long, Knee, Voet, Mond van Arnold Marinissen. Het stuk duurt overigens bijna even lang als het opnoemen van de titel. Luistert u naar het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Different.

Dat was het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van Luna Park vervolgde met de première van een werk van de Nederlandse componist Piet-Jan van Rossum. A Dark Green Dress behelst een aantal liedjes geschreven voor de zangeressen Jennifer Claire van der Hart en Fanny Alofs van het Vocaal Lab. De liedjes handelen over de vrouwen in het leven van de componist. Het zijn persoonlijke statements, een soort dagboekjes die hij lang voor zichzelf heeft gehouden. Luistert u naar Jennifer Claire van der Hart, Fanny Alofs en Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

sopraan Jennifer Claire van der Hart, mezzosopraan Fanny Alofs en het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van Luna Park werd besloten met het pianoconcert Hard Cuts van de Amerikaanse componist Frederick Rzewski, die bij deze uitvoering aanwezig was. Rzewski schreef het pianoconcert in opdracht van de Doelen in Rotterdam speciaal voor Ralph van Raat en Luna Park. Voor veel van zijn virtuose pianowerken put Rzewski uit de volksmuziek, waaronder zijn befaamde The People United Will Never Be Defeated en Four North American Ballads. In Hard Cuts hoor je een nieuwe Rzewski die zijn thema's niet meer uit de volksmuziek haalt, maar die zijn technieken tegenwoordig op abstracter materiaal loslaat en intuïtiever te werk gaat. Luistert u naar Hard Cuts van Frederick Rzewski, uitgevoerd door Ralph van Raat piano en Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Ralf van Raad speelde op de piano Hardcuts, speciaal voor hem geschreven van Frederick Rzewski, en Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar drie delen uit de stroomtoonselectie van Machinefabriek, also known as, oftewel het pseudoniem van Rutger Zuiderveld. U hoort de delen 11, 9, 7.

Drie delen uit Stroomtoon van Machinefabriek, oftewel Rutger Zuiderveld, zoals die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Vlak na het concert van Luna Park werd de kleine zaal van de Verkadefabriek ingeruimd voor de Nederlandse première van Rushes, een werk voor 7 fagotten, in 2012 door de Amerikaanse componist Michael Gordon gecomponeerd voor het gelijknamige Rushes Ensemble. In Rushes verschuift Gordon zijn polyritmisch klankmateriaal niet alleen middels het timbre en de dynamiek, maar weeft hij ook melodische lijnen door de kaleidoscopische ritmische structuur. Luistert u naar het Rushes Ensemble met Rushes van Michael Gordon.

Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Rushes van Michael Gordon, uitgevoerd door de 7 fagottisten van het Rushes Ensemble. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Wijnand de Groot verzorgde de opnames. Volgende maand gaan we verder met live opnames van November Music editie 2012.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komende 2 uur Concertzender live. En daarin de 5e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames uit van dit festival. En we combineren die 4 wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Signac Sonore. En uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Het themakanaal vindt u natuurlijk op de website van de Concertzender. Vandaag aandacht voor 2 concerten, zo dadelijk het concert van basklarinetist Gareth Davis met de Neue Vocalisten Stuttgart. En we beginnen met het concert van het Nederlands Osiris Trio met werken van Nederlandse componisten. Te beginnen met het pianotrio uit 2001 van festivalcomponist Robin de Raaf. Onder invloed van de ingenieuze renaissance muziek worden in de Raafs werk verschillende processen vernuft in elkaar geschoven en ontspint er zich een energiek kamerbreed muziekwerk. Vol kleurrijke contrasten luistert u naar het pianotrio van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Osiris Trio bestaande uit violist Peter Brunt, pianiste Ellen Curver en celliste Larissa Groeneveld.

The World Feels Pressure van Yannis Kyriakides. Hij verzorgde zelf de live elektronica en hij voerde het uit samen met Carrot Davis, basklarinet, en de nieuwe vocalsolisten Stuttgart. De Nederlandse Griekse componiste Galiope Tsoupaki schreef in opdracht van November Music Black Moon, waarin ze zich laat inspireren door oude muziektechnieken als de hokertoes en de Grieks-Byzantijnse en Arabisch-Orthodoxe gezangen. Black Moon klinkt als een constant ademloos, brullend lied, eenzaam en donker. Luistert u naar de wereldpremière van Black Moon van Galiope Tsoupaki, wederom uitgevoerd door Carrot Davis, blasklarinet en de nieuwe vocaalsolisten Stuttgart.

U hoorde Black Moon van Galioppe Tsupaki door Neue Vokalsolisten Stuttgart met basklarinettist Gareth Davis. In het November Music Concert in de Hofzaal van de Muzerijen werd afgesloten met een recent werk van de Italiaanse componist Oscar Bianchi. In Ante Litteram stelt Bianchi op muzikale wijze vragen over de schaduwzone die voor spraak en taal komt. Hij spreidt een grote mate van dramatiek ten toon, waarbij hij een scherp oor heeft voor textuur en klankdetails. In Ante Litteram komen tekstfragmenten van onder andere Nietzsche en Foster voor. Dit is Ante Litteram voor 6 stemmen en basklarinet. Uiteraard weer door dezelfde uitvoerende, Gareth Davis, basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart.

En aangezien we iets te veel muziek hebben voor de beschikbare tijd, moet ik u nu al vertellen dat we bijna aan het einde gekomen zijn van deze vijfde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. U hoorde Ante Litteram tot besluit van Oscar Bianchi, uitgevoerd door Carlos Davids basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De opnames werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel deed de productie.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En de zesde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonor. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor twee concerten uit muziekcentrum De Toonzaal. Zo dadelijk het jonge Ragazze Quartet, maar we beginnen met het concert van Ralf van Raat op zaterdagmiddag 10 november. Centraal stonden composities van de Nederlandse componist Bart Spaan. We bijten het spits af met Onyx voor fluit en piano. Een elektronische klankcompositie voor twee akoestische instrumenten. Met behulp van het middenpedaal creëert de piano combinaties van boventonen die de fluit voortdurend omcirkelen als een vervreemd klankdecor. Onyx uit 2011 wordt uitgevoerd door fluitiste Ilonka Kolthoff en Ralf van Raat op piano. Dit is Onyx van Bart Spaan.

Dit was Onyx van Bart Spaan, uitgevoerd door fluitiste Ilonka Kolthoff en Ralf van Raad op piano. Het concert vervolgde met het meest gespeelde werk van Bart Spaan. Het was in 2010 zelfs genomineerd voor de Buma Toonzettersprijs. We gaan 4 delen horen uit het 5-delige Kringen uit 2002-2010, speciaal voor Ralf van Raad geschreven. In Kringen laat Bart Spaan zich inspireren door de beginnoten uit Bachs orgelkoraal Ich ruf zu dir. Hij dacht hierbij aan de uitdijende cirkels en rimpelingen die ontstaan als er een steen in het water wordt gegooid. Luistert u naar deel 1 tot en met 4 van Kringen van Bart Spaan door Ralf van Raad.

Dit was Hold Me, Comfort Me, Embrace van Maarten van Vleuten. Zoals dat klonk tijdens Cyniac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Op zaterdagavond stond het jonge Nederlandse Ragazze strijkkwartet op het podium van de toonzaal. In dit concert stond het werk Ghost Opera van de Chinese componist Tan Dun centraal. Voorafgaande aan Ghost Opera hoort u drie nieuwe composities van Nederlandse componisten, geïnspireerd door Ghost Opera. U hoort

achtereenvolgens Rags voor Ragazze, Rag One, Zuchtmeisjes van Maurice Horsthuis, De Maasegel van Reza Namavar en tenslotte In and Out van Maaike Nas. Dit is het Ragazze Quartet, bestaande uit de jonge dames Rosa Arnold en Janita Vriens viool, Annemijn Bergkotte altviool en Geneviève Verhagen cello.

U hoorde Music for Saxophones, een compositie van Tristan Keuris uit 1968, gespeeld door de opdrachtgevers, het Rocher Saxophone Quartet, in een opname van 10 november 2012 in het Zwanenbroedershuis van Den Bosch, tijdens het festival November Music. Het concert in de tijd vervolgde met de première van de jonge Nederlandse componist Edward Topp. Het saxofoonkwartet Haywine is geïnspireerd op het werk van de Bossche schilder Hieronymus Bosch en specifiek op diens drieluik De Hooiwagen. Daarin is een optocht te zien van een menigte die een hooiwagen bestormt terwijl de almachtige God van een afstand op het tafereel neerkijkt. De compositie bestaat uit grillige muzikale flarden in uniritme die opgebouwd zijn uit parallele clusters. Luistert u naar Haywine van Edward Topp, uitgevoerd door het Rocher Saxophone Quartet bestaande uit Kenneth Kuhn, baritonsax, Bruce Weinberger, tenorsaxofoon, Christine Rall op sopraansaxofoon en Elliot Riley op alt.

De wereldpremière van het stuk Hey Wine van de Nederlandse componist Edward Topp hoorde u uitgevoerd door het Recher Saxophone Quartet in een opname van 10 november 2012 tijdens het festival November Music. Ook op dat concert te horen was het Concerto voor Saxophone Quartet van Philip Glass, die het speciaal in 1995 voor het Recher Quartet speelde. U hoort het nu in versie zonder orkest, maar alleen voor Saxophone Quartet. En dat heeft het Recher Quartet inmiddels zo'n 300 keer al uitgevoerd. Luistert u dus wederom naar een opname van de concertzender uit 2012.

U hoorde de kwartetversie van het Concert voor Saxophone Quartet van Philip Glass, uitgevoerd door het Recherche Saxophone Quartet. In een opname van een concert vorig jaar in het Zwanenbroedershuis. En dat concert werd afgesloten met een volgende première. De Engels-Albanese componist Thomas Simaku schreef Three Sax Lines voor het Recherche Quartet. In dit werk staat het muzikale concept van de lijn centraal. Drie verschillende perspectieven in drie delen. Adagio remoto, een hommage a Ligeti. Het tweede deel Liberamente tempo preciso, een danse terrestre. En tenslotte het derde deel Adagio spaziale is een hommage a Courtauld. Luistert u naar het Recherche Saxophone Quartet, de wereldpremière van Three Sax Lines van Thomas Simaku.

U hoorde de wereldpremière van Three Sax Lines van Thomas Simaku, uitgevoerd door het Rocher Saxophone Quartet tijdens het festival November Music 2012. En daarmee besloten zij hun concert. Maar tijdens het festival, net als voorgaande jaren, was er weer een editie van Signac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was daar elektronische muziek te horen van 13 verschillende Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar de stereomix van de oorspronkelijk vierkanaalse installatie In Situ van Zeno van den Broek.

0: Bedankt voor het komen. Tot ziens.
1: Tot slot van de Bauer Melody of 2006 hoorde u Snow in Spring. U luisterde naar het concert dat Bauer en een ensemble onder leiding van Martin Fonse gaf tijdens het festival November Music in de Verkadefabriek in Den Bosch. Al eerder zonden we een opname uit van het werk Monochromes van Joost van der Goor. Een werk voor twee piano's en carillon. Vanwege de weersomstandigheden was de opname toen niet echt gelukt. Er was in plaats van een carillon eigenlijk alleen maar regen te horen. Maar afgelopen zomer hebben we een nieuwe poging gewaagd tijdens de reprise van dit November Music project tijdens het theaterfestival De Boulevard in 's-Hertogenbosch. U hoort allereerst Reinier van Hout en Frederik Kroene op twee vleugels in Galerie Huustegen. En aan het eind van het stuk bijaardier Joost van Balkom op het carillon van de Sint-Janskathedraal.

Dat was Monochromes van Joost van der Goor. Een November Music productie en compositieopdracht. Opgenomen tijdens de reprise van het werk in augustus jongstleden. En daar hebben we nu nog wat tijd over voor iets bijzonders. Op 17 november werd in het kader van het festival November Music de kameropera Der Hund van Rob Zuidam uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. Een productie van theatergroep De Helling en het Doelen Ensemble. We mochten vanwege de rechten helaas niet het hele werk uitzenden, maar wel een fragment. U hoort sopraan Charlotte Rietdijk, mezzosopraan Gerry de Vries, tenor Sebastian Brouwer en het Doelen Ensemble in scène 2 en een deel van scène 3 van Der Hund van Rob Zuidam.

Dat waren twee scènes uit de kameropera Der Hund van Rob Zuidam door De Helling en het Doelenensemble. U luisterde naar de 6e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. De laatste November Music Festival opnames kunt u horen op 22 oktober. En dan hoort u opnames van de Composers Club met muziek door het Belgische Telema Trio en de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verdult. Samenstelling Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En deze keer archiefopnames van het Festival November Music 2000. Dat jaar was de Amerikaanse saxofonist en improvisator Roscoe Mitchell de speciale internationale gast. In opdracht van November Music schreef hij een compositie voor gamelan en saxofoon. Ook werd zijn strijkkwartet uitgevoerd door het Mondrian Quartet. U gaat de komende twee uur luisteren naar een afwisselend programma met muziek door Roscoe Mitchell, het ensemble Multifoon en het Mondrian Quartet. We beginnen met twee bewerkingen door ensemble Multifoon door Cynthia Wöller. Ensemble Multifoon heeft een eigen gamelan ontwikkeld, gebaseerd op het westerse 12-toonsysteem. En met deze chromatische gamelan is de wisselwerking tussen westerse muziek en de oosterse gamelanmuziek een feit. Om te beginnen klinkt de bewerking van Claude Debussy's uit zijn Children's Corner, The Snow is Dancing. En daarna de bewerking van de traditionele Songs from Sunda, waarin u naast de zang van Cynthia Wöller ook de viool van Mary Oliver en de basklarinet van Bar Bouwman hoort. Dit is Ensemble Multifoon, bestaande uit Cynthia Wöller, Renadi Santosa, Elsje Plantema, Michiel Ponsioen en Rob Broek.

applaus in de toonzaal in Den Bosch. Dat was eerst Debussy en toen de Songs from Sunda, bewerkt door Cynthia Wöller en het ensemble Multifoon. Het concert vervolgde met Baliade voor gamelan en strijkkwartet, ook van Cynthia Wöller, een compositie uit 1996. U luistert naast ensemble Multifoon ook naar het Mondriaan strijkkwartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter Altena cello. Dit is Baliade.

Baliade van Cynthia Wöller. U luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music 2000. Na deze baliade was het Roscoe Mitchell die de wereldpremière van zijn The Bells of 59th Street voor saxofoon solo en westers gestemde gamelan speelde. Luistert u naar Roscoe Mitchell, sopraansaxofoon en het ensemble Multifone.

En een mooi slotapplaus in de toonzaal in Den Bosch. Dit was tot slot van de uitzending met archiefopnames uit festival November Music 2000. En u luisterde naar een werk van Roscoe Mitchell. En het heette 9999 uit 1999 dus. Alle opnames van het concert van Multifoon en het Mondriaan Quartet en Roscoe Mitchell werden op 16 november 2000 gemaakt door Dick Lucas voor VPRO en de Concertzender. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het Festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl.

U luistert naar de Concertzender in deze uren aandacht voor nieuwe muziek. En we gaan zo verder met ons programma Concertzender Live.

0: Dat was All Together Now van Jacques Palings, uitgevoerd door het Lema Trio tijdens de Composers Club in het festival November Music 2006. We zijn toe aan de zevende en laatste van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music 2006. De concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. Deze uitzending, de laatste, de hilarische, de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, uitgevoerd door Dick Verduld en Manuel Schaller. Maar eerst krijgt u een uitgebreide impressie van de Composers Club die dit jaar onder leiding stond van componist Willem Jets. Sinds een paar jaar vindt er de Composers Club plaats in het kader van het festival November Music. Het is een ideale ontmoetingsplek voor jonge componisten en een geïnteresseerd publiek. Ook voor deze Composers Club waren 3 componisten uitgenodigd een nieuw werk te schrijven, dit jaar voor een trio van saxofoon, piano en klarinet. Het Belgische Telema-trio verzorgt de uitvoering van de werken en de componist Willem Jets heeft voorafgaande aan de uitvoering een gesprek met de componist. De komende 3 kwartier kunt u luisteren naar 3 wereldpremières van respectievelijk. En hier komen de componisten Mathies B. Nitsche, Wart de Vleeshouwer en Nicoline Soeter. Inclusief dus de vraaggesprekken met de componist.
1: Als eerste hebben we vandaag op het programma een stuk van een Duitse componist, Mathies Nitsche. En Mathies heeft ook in Nederland gestudeerd op het Haagse Conservatorium. Die spreekt ook een beetje Nederlands, dus wij kunnen het interviewtje in het Nederlands doen. Als hij uit de bocht ligt, dan gaat hij gewoon over in het Engels, maar ik denk dat dat geen probleem is om dat te begrijpen. Mag je uitnodigen om hier te komen staan, Mathies? Dan kunnen we even over een stuk gaan spreken. Hier?
2: Isn't it better to speak afterwards?
1: No, I think it's Dutch or English. Dus in Nederland. Het is interessant, denk ik, voor het publiek om van tevoren te weten wat ze gaan horen. En zodat iedereen ook voorbereid is op wat er komt. Als je het achteraf hoort, dan is het altijd een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus vandaar mijn keuze om dat van tevoren te doen. Jouw stuk, dat heeft een prachtige Franse titel, dat heet Si j'avais envie d'être heureux.
2: Ik ken het niet. Hoe was dat dan in het Nederlands?
1: Ja, als ik zin had om gelukkig te zijn.
2: Ja, en het is een gedicht van Michel Houellebecq. En in deze gedicht beschrijft hij die mensen die gelukkig zijn, they are happy until they are 60. But he describes a bit their artistic mind being happy with plastic toys and playing with them until they are 60 and then they die. It's a comparison kind of metaphor for living a life with the things you like as a child, and you don't change these things until you die. And he compares that with television program and to all these beautiful things we have in our life, and they just keep us happy until we die. And I use that I could quite identify with that poem in a musical sense that I have my musical plastic toys. Like, for example, I got to know Argentine tango quite early, and this was my pop music in the youth. I was listening when others were listening to some radio pop music, I was listening to Argentine tango.
1: But how come that? Thank you so much.
2: Some friend of my parents bought a CD and then it was good.
1: Want je woonde niet daar. Nee. Duitsland. Oké. Dat ligt dan niet zo voor de hand inderdaad.
2: No. Especially this time. I mean, now the Argentine time is all over the place.
1: Ja, yeah, especially in Holland.
2: Yeah, especially here.
1: Grand Prix. And
2: yeah, but also pop music. And these are the things I really identify, and I'm pretty convinced that these things. Even if I try to get to new realms and do new things, I carry them with me. These are my plastic toys.
3: Okay. We hebben het over die plastic
2: toys.
3: Nee.
2: You shouldn't talk about it.
3: Oh, I was not prepared to do that. Ik las in jouw programmaboekje dat je nogal zat te zappen in je muziek. Yeah. Dus dat je allerlei muzikale stijlen achter elkaar plaatst. En dat dat voor jou een heel belangrijk ding is in het stuk. Dat is een heel belangrijk manier van je verhaal te vertellen door heel snel af te wisselen in muzikale stijlen. En mijn vraag is, waarom doe je dat? En wat voor stijlen heb je daarvoor gebruikt? Je hebt net al iets gezegd over die tango, tijdse muziek.
2: The different tango styles, even in tango there are several styles, like they use a waltz, they use tango and stuff. The electronic pop stuff is very much present here. Some musette stuff. And this aspect is... I'm not really after is zapping in this postmodern way. My idea is it's just all there.
3: Ja, wat ik begreep uit jouw tekst is dat Houellen Beck, de dichter, die gebruikt die metafoor voor toys, voor Nederlands speelgoed, om aan te geven de alledaagsheid van het leven. En het leven is gewoon één grote verzamelbak, zou ik maar zeggen, van spelen met dit en dan weer met dat. En zo wil je dat muzikaal verbeelden.
2: It's really this mentality of being totally inside you. It's really this mentality of keeping... it's a critique, of course, to this kind of human state when you get adult and then you just lock everything which comes from outside and you just keep on with what you have and for the rest of your life.
3: Ja. Maar typisch ook voor de Beck, die nogal een nihilistische schrijver is, die heel erg afstand neemt en alles tussen aanhalingstekens met het dagelijks leven heeft te maken. Ja. Dus dat is ook voor jou de reden geweest om te zappen als het ware door je stuk met die verschillende.
2: Ja, voor mij de zapping is dat. It's my own fault that in the program notes I talk about zapping, but the zapping itself is not really the primary thing, actually. It's that it's the idea behind that is it's simply all there, and I don't want to exclude things, and I feel the urge to have it all in.
3: Okay.
2: So that's the simple reason.
3: De vorm van het gedicht, heeft dat nog iets te maken met jouw muzikale vorm in het stuk?
2: No, actually not.
3: Nee, het is alleen maar een soort programma voor het stuk.
2: Only the metaphor I use. Yeah. It's not, I don't use it in any video, but I use the form of the poem.
3: We zien daar ook een recorder staan, een cd-speler. Er zit dus ook een geluidsband bij, een tape, of in dit geval een cd. Hoe ben je daar op gekomen? Waarom wilde je dat toevoegen aan dit ensemble?
2: Because it's actually one of the plastic ties.
3: Okay.
2: like plastic ties. So this is another one of the plastic ties.
3: Ja. En is er ook nog een speciale reden dat je hebt gekozen voor een basklarinet, voor een alt sax? Je had ook kunnen kiezen voor een contrabas klarinet bijvoorbeeld, hè? Want dat spelen ze allemaal. Laat je nog wisselen ondertussen?
2: No, I don't change actually. I'm just in love with the bass clarinet also because that's also from the Argentinian tango. I mean, the bass clarinet sounds so much like the left hand of the bandoneon, and also the alto sax is used in tango. And I just didn't feel the necessity to change in the piece. It's just the instruments I feel most connected to. And of course, the contrabass clarinet sounds amazing.
3: Yeah, absolutely.
2: But it wasn't the right instrument.
3: Okay. Zijn er misschien nog vragen bij u om

0: gaan wij verder met ons tweede stuk. Dat is een stuk van Bart de Vleeshouwer, die ook pianist is, zoals we gehoord hebben. Je hebt een stuk gemaakt dat heet Skellig Monks. Mm-hmm. Moet ik dat goed uitspreken?
1: Skellig.
0: Skellig. Yes. Ja. Het is een eiland ten westen van Ierland. En je hebt dat eiland bezocht.
1: Ja.
0: Ik ben er naartoe gereisd. Je hebt iets over de geschiedenis geleerd daar. Je hebt daar een tijd. Ik weet niet hoe lang heb je daar gezeten?
1: Wel een paar uren bij.
0: Oh!
1: Zo duidelijk dat de boot die er naartoe gaat, dat is geen tijd is om aan de lang te blijven. Ook, maar groot is het ook niet. Dus.
0: Nee. Maar het heeft zoveel indruk op jou gemaakt,
1: ja,
0: dat je er een stuk over hebt.
1: Ja, maar vooral de geschiedenis, omdat er zoveel rond gebeurt, dus ook rond dat eiland. Het is dus een eiland dat in de 9e eeuw door monniken gebouwd is eigenlijk. Dus waar ze zo gezegd eigenlijk als boetedoening naartoe wilden gaan, volledig tot zichzelf keren. En, dus heel weg van de wereld. En als je daar naartoe gaat, voel je dat ook. Er zijn zo stenen hutjes gebouwd voor het overnachten. Heel minimaal van materiaal. Dat is, toen de beschikking was ook.
0: Zitten er nog steeds monniken?
1: Nee, die zijn eigenlijk sinds de 13e eeuw weggegaan. Ook de vikingen die daar naartoe gegaan zijn en hebben een paar vermoord eigenlijk, een paar monniken. En sindsdien is het eigenlijk maar bergafwaarts gegaan op het eiland. Maar toch wordt het nog bezocht als soort pelgrimstocht.
0: Maar er wonen geen mensen? Het is een onbewoond eiland?
1: Ja, okay. Maar het is echt niet groot. Dus, misschien 100 meter optrek of zo. Het is echt een spitsvormig eilandje.
0: Zoals ons pand is voor Amsterdam. Dat is wel zwaar niet in het kaas van Londen. Maar dat is een soort verdedigingsleidje voor de stad om de stad te verdedigen. Maar ook heel klein.
1: Ja.
0: In jouw stuk, ik neem aan dat daar van dat verslag wat je daar hebt meegemaakt, of tenminste een verslag, je hebt er een verslag van gemaakt en je hebt dat om weten te zetten in een compositie.
1: Ja,
0: hoe kunnen we dingen terug horen? Bijvoorbeeld die monniken of is er iets horen van het landschap? Of?
1: Wel, ik heb dus een paar invloeden die ik wil gebruik hebben in mijn stuk zelf. Eerst en vooral de Ierse muziek. Er is een paar stukken dat je misschien gaat herkennen, een paar Ierse volksmuziek. Maar ook de geschiedenis van Ierland zelf als eigenlijk land van de Kelten. Wat mij zeer boeit, enorm boeit en inspireert ook om dit stuk te schrijven. En eigenlijk, het vorige stuk dat ik voor het trio geschreven heb, was ook gebaseerd op de Ierse reis dat ik gemaakt had. En daar heb ik dan een stuk van gemaakt. Ja. Maar dus eigenlijk, invloeden die je dat stuk nu zult horen, is ook de overtocht naar het eiland. Voor het eiland zelf is er een klein rotseiland ook dat enkel bewoond is door vogels, zeevogels. En dat was ook zeer impressionant om te zien. Het lawaai, eerst en vooral. En als je van ver komt met de boot, zie je één witte vlek en zie je niet goed wat het is. Maar dan als je ernaast komt, is het zeer impressionant. Het geluid. En dus dat heb ik ook proberen weergeven in het stuk zelf. De vogels die er eigenlijk zitten is de Jan van Genten, misschien ken je dat wel. Dat is eigenlijk de grootste kolonie die daar zit. En die hebben een zeer eigenaardige manier van duiken. Die duiken namelijk loodrecht in de zee om hun vissen te vangen.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook proberen in het stuk weer te geven. Je zal dat misschien horen met de blazers die windgeluid maken en een soort slap geven. Dat is zo min of meer hetgeen dat ik een stuk probeer te weergeven.
0: Dus het is een heel programmatisch stuk.
1: Ja, in zekere zin wel. Maar
0: je hoort de natuur, je hoort de vogels.
1: Ja, maar dat is ook in Vlaanderen. Als ik het schrijf, heb ik zo'n paar ideeën dat ik wil gebruiken, maar dat is niet op volgorde of zo. En ik kan bij elk geluid misschien iets vertellen, maar dat komt ook soms onbewust tot uit. En dat ik zeg van ja, misschien wil ik dat wel gebruiken. Maar het is ook een beetje een experiment voor mij geweest, omdat ik iets anders heb willen doen dan mijn andere stukken. Dus het is misschien iets meer effect en geluid.
0: Maar nog even op dat volksmuziek voor liefde voor terug te komen. Je hebt veel stukken gemaakt waarin volksmuziek een belangrijke rol speelt. Ik denk dat dat in dit stuk ook is. Mm-hmm. Heb je daar ook volksmuziek gehoord of is het gewoon Ierse muziek in het algemeen?
1: Ik ben in een Ierse pub geweest. Het was niet zo impressionant, maar ik heb wel Ierse volksmuziek gehoord. Maar algemeen volksmuziek. boxmuziek interesseert me. Wat dan nu van Ierland is of ergens anders. Ik ben eigenlijk ook veel bezig met Afrikaanse boxmuziek. En dat zal je ook in dat stuk horen, meer ritmische passages die geleend zijn van Afrikaanse ritmes.
0: Oh, in dit stuk?
1: In dit stuk ook, ja.
0: Maar je hebt ook typisch bijvoorbeeld de jack, dat is zo'n
1: dansgeschaat,
0: wat typisch is voor Ierland.
1: Dat zit te horen ook in.
0: Ja, ja. Het is niet aardig, is het aardig misschien om een heel klein stukje ervan te laten horen? Vraag me heel erg.
1: Kunnen we dat misschien doen? Van van E of zo?
2: E.
1: Maar misschien van maat 81.

0: stuk. Ja.
1: Maar ik weet niet of je het herkent, het is heel kamfleet natuurlijk. Maar dat is waar we zien.
2: Ja, die sleptongs die klingen trouwens fantastisch op de instrument.
1: Ja, daarom heb ik ook voor de bariton gekozen. Ja. Hij speelt als zeker de bariton. Dus. Die geluidjes toch, de rest. Ja, die geluidjes, maar de rest ook.
2: Nog een laatste vraag. Je bent natuurlijk zelf pianist van dit ensemble. Heb je nou anders gecomponeerd, wetende dat je het zelf als pianist moet uitvoeren? Want ik kan me voorstellen, als je voor een andere club schrijft, dat je dan misschien hele moeilijke noten opschrijft, die je van heerlijk, de pianist gaat maar eens anders studeren. Of hou je daar geen rekening
1: mee? Misschien onbewust, dat het gemakkelijker is misschien. Want anders krijg ik er soms wel moeilijke partijen. Maar eigenlijk niet. Maar het helpt wel te weten dat ik het zelf moet spelen, dus dat ik het niet te moeilijk moet maken.
2: Nou, we gaan het
1: wel. Dat geef ik aan hen, die partijen.
2: Oké, nou, ik wens jullie veel succes.

0: Oh, maar dit is een enorme geweldig. Zou ik willen vragen van Pauline Soeters, die zou er komen staan om op jou te gaan spreken. Wat heel bijzonder is, is dat jij naast dat je componist bent, schrijver bent. En ik heb ergens gelezen dat je zegt dat muziek en taal uit dezelfde oorsprong komt. Maar dat muziek een ander deel van je hersenen prikkelt dan taal. En dat je als je schrijft, dat je dan voordat je begint te schrijven, krijg je een soort inval, een idee. En dat idee, dat moet je vervolgens gaan transformeren. Want je zegt, muziek is wat dat betreft veel directer. Als ik daar een idee krijg, dan kan ik dat eigenlijk meteen doordenken. Terwijl taal heeft een soort extra barrière of een onhandigheid. Je moet een vertaalslag maken. En dat is interessant, want als componist denk je daar nooit zo over. Ja. Hoe heb je dat gedaan in dit stuk wat we nu gaan horen? Want neem aan, je kreeg een eerste idee, wat ook te maken heeft met hersenen, begrijp ik, of met zenuwen. En, dat moet je allemaal maar even aan ons
1: uitleggen. Om te beginnen kan ik misschien iets wat voor iedereen wel herkenbaar is zeggen, dat op het moment dat je met een bepaalde ervaring zit, met een bepaalde emotie, dan wil je dat overdragen aan een ander. En op het moment dat je daar over gaat praten, dan moet je dus eerst je ervaring omzetten in metaforen, in taal. En voor mij is het in ieder geval zo dat, ik vind het heel leuk om te doen, ik vind het heel leuk om die woorden te zoeken, alleen in muziek. Bij een bepaalde ervaring kan ik al die klank in mijn hoofd hebben zitten, dat is er al van. En in dit stuk, wat over de hersenen gaat, heb ik op twee manieren een invloed vanuit de hersenen laten doorspelen. Aan de ene kant van buitenaf, ik heb vrijwillig als proefpersoon aan een hersenonderzoek meegedaan. Ik heb in een scanner gelegen en dan wordt er ondertussen dus naar je hersenen gekeken, plaatjes gemaakt van je hersenen. Ik vond dat wel fascinerend, van dat zit er een beetje naar mijn hersenen te kijken. Wat zegt dat over mij? Wat kunnen ze allemaal zien en wat niet? Maar ondertussen hoor ik dus in dat apparaat meedogenloos. Ik had wel een koptelefoon op om het geluid wat tegen te houden. Maar ik hoorde een meedogenloos hard geluid. Dat zit ook in het stuk. En eerst hoorde ik een hele lange, hele harde dreunen. En op een gegeven moment hoge tonen.
0: Hoe moet je dat voorstellen? Dat is geluid dat je hersenen produceert?
1: Nee, dat is niet geluid dat je hersenen produceert. Het maakt niet op het apparaat.
0: Het apparaat maakt het geluid, maar dat reageert dus op.
1: Ja, dat is. Dat is volgens mij puur technisch het apparaat. Maar het is een vreemde ervaring dat jij ligt daar en je weet, oké, ze zijn dus nu naar mijn hersenen aan het kijken. En ondertussen word je als componist of als muzikus ben je ook heel erg auditief ingesteld. Dus je reageert snel op geluiden. Als je ergens loopt, dan hoor je snel een geluid. En in dat apparaat hoor je dan een meedogenloos geluid. Dus dat doet ook iets met je hersenen, denk ik dan. Ging dat hele onderzoek niet over, maar het deed wel iets van mij.
0: Oh, een soort surplus bijna. Extra.
1: Ja. Ja. En op een andere manier, wat ik net al zei, wat eigenlijk voor iedereen wel geldt, denk ik, is dat je met een bepaalde ervaring zit die je wil delen. En heb ik eigenlijk vrij direct verwerkt in klank. Omdat dat geluiden zijn niet al. Ja, de ideeën zijn er dan altijd.
0: Maar ik heb ook begrepen dat het stuk gaat over een soort discommunicatie. Hè? Als er littekenweefsel ontstaat, leg je in die witte stof. Hè? Als ik goed begrijp, zijn dat uitlopers van zenuwen.
1: Ja.
0: En die geven de prikkels door aan de hersenen. En je zegt, als die witte stof beschadigd raakt, op wat voor manier dan ook, en er ontstaat littekenweefsel, dan vindt er niet meer een keurige overdracht plaats van de prikkel.
1: Nee.
0: Dat is ook in jouw stuk te horen, dat er een soort iets misgaat waardoor er dingen geblokkeerd raken. Of
1: dat had ik kunnen doen door een stuk te schrijven en daar gewoon in te knippen en te plakken en van alles kapot te laten gaan. Het leek me een beetje te simpel. Dus wat ik meer heb gedaan is, als je stelt, het overkomt jezelf, er zijn gewoon natuurlijk legio verschillende hersenziektes, maar heel veel heeft te maken met witte stof, want dat is de manier waarop je waarop prikkels overgedragen worden. En dat kunnen natuurlijk een heleboel prikkels zijn. Even kijken. Er mist even een prikkel.
0: Als die witte stof inderdaad beschadigd raakt, hoe dat dan vertaald is in jouw stuk?
1: Ja.
0: Je zei dat je het niet met hele voor de hand hoeft, ja, met dingen, maar juist met anderen. En die willen we graag horen.
1: Ja. Op het moment dat je dat zelf ervaart, en het gaat dan niet om een ervaring van mezelf, dat is puur wat ik heb ingeleefd in iemand die iets overkomt met de hersenen, dan ja, dat is eigenlijk heel tragisch, want je raakt ook voor een deel de grip op jezelf kwijt. En dat gevoel daarbij, dat tragische gevoel, dat heb ik in ieder geval weer in de melodie verwerkt. En verder zijn er ook inderdaad wel dingen te horen die kapot gaan, maar... Ik ben niet een melodietje, zeg maar, eerst, dat je eerst een melodietje hebt en dan ga je dat kapot maken. Want ik denk als je zelf iets overkomt, dat het helemaal niet meer zo te analyseren is van ik ben een melodietje en dan gaat er van alles kapot. En volgens mij weet je niet goed wat je overkomt, dus dat is heel erg tragisch.
0: Dus je transformeert zeg maar de sfeer van die melodie in iets anders, waardoor je de tragiek zou kunnen navoelen.
1: Ja.
0: Wat me opviel is dat je kiest voor hele lage instrumenten. Wat heel bijzonder is, dat instrument is de contrabasklarinet. Mm-hmm. Dat zie je niet veel. En je hebt ook natuurlijk de baritonsax gebruikt, dat ook de laagste is van de saxofoonfamilie. Mm-hmm. Heeft dat een bepaalde reden dat je kiest voor juist die hele donkere, lage kleuren?
1: Want ik denk dat je... wel past bij de melancholie of bij de zwaarte die erin zit. Maar het is ook, ik zag dat je contrabas klarinet speelde en ik had meteen een enorme fascinatie. Ik had het instrument zelf nog niet gezien, dus ik wilde meteen dat instrument gebruiken. Ik was nieuwsgierig naar de klanken.
0: Ja. Ja. Omdat je als componist heel erg op zoek bent naar, naar klank, kleur, naar experimenteren met klank. Dus ik dacht van, nou ja, het is niet voor niets dat je kiest voor zo'n instrument.
1: Ja.
0: Ja. Verder las ik ook nog dat je heel erg geïnteresseerd bent in samenwerkingsverbanden. Hè? Dus dat je niet als componist alleen wilt opereren, maar dat je altijd samenwerkingsverbanden wilt aangaan met andere disciplines, met literatuur, met dans. Je hebt ook een stichting zelfs opgericht, samen met jouw man of vriend, Marijn Bisschop. De Oorsprong heet die stichting. Wat is precies de reden daartoe? Wat fascineert jou zo in die samenwerkingsverbanden?
1: Ik heb als violist veel geïmproviseerd en het liefst doe ik dat ter plekke, dus niet met allerlei afspraken of trucjes, maar gewoon ter plekke gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Ik heb dat ook met een danseres gedaan, maar wat ik heel spannend vond was dat de informatie die je dan als muzikus krijgt ook visueel is, terwijl met alleen muzikanten reageer je alleen op auditieve prikkels en op dat moment dan ja, dan komt er andere informatie binnen, dan moet je heel anders gaan kijken en luisteren en reageren. Dat vind ik spannend.
0: Ja.
1: En het andere multidisciplinaire komt ook voort uit zelf meerdere interesse hebben.
0: Ja. Nou, het is wel grappig dat er een soort rode draad in jouw werk zit. Ja, dat je dus steeds bezig bent met prikkels. Hè? Ik bedoel, het stuk gaat over prikkels. Je bent op zoek naar dissociatie daarvan, maar ook naar het
1: kom
0: en associatie daarvan. Dus dat is wel iets wat jou kennelijk heel erg bezig houdt.
1: Ja, kennelijk. Leuk, bedankt.
0: We gaan weer luisteren naar witte stoffen.

0: Dat was de performance De Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, door Dick Verduld en Manuel Schaller. De opname werd op 19 november vorig jaar gemaakt door de concertzender in de kleine zaal van de Verkadefabriek door Kees van de Wiel. Dit was de laatste uitzending uit een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Dit jaar vindt November Music plaats van 14 tot en met 18 november. En wel in 's-Hertogenbosch, het Belgische Gent en het Duitse Herne. Wilt u meer informatie over het festival? Dan verwijs ik u graag naar de website www.novembermusic.net. www.novembermusic.net. En ook dit jaar zal de concertzender weer acte de présence geven tijdens het festival en een groot deel natuurlijk van de concerten opnemen. Dan is ook nog vermeldenswaardig dat we de gehele maand november op de site van de concertzender een primeur hebben. Dan is namelijk November Music een themakanaal. U kunt dan 14 uur durende carousel beluisteren. Een 7-delige serie die we hebben uitgezonden in zijn...
1: Van Jut Elig.

In het programma Concertzender Live Archief brengen we de komende 2 uur een muzikaal verslag van November Music 2003. November Music is een muziekfestival dat plaats heeft in 3 verschillende landen: België, Duitsland en Nederland. Een van de speerpunten van November Music zijn de vele compositieopdrachten die worden verstrekt. Deze nieuwe werken worden in alle 3 de landen uitgevoerd, waardoor een breder publiek ermee kan kennismaken. Een van de compositieopdrachten ging naar de jonge Brabantse componist Christopher Zegers. Hij schreef een stuk voor 2 saxofoonkwartetten met live elektronica. Het concert vond plaats in het Muziekcentrum 's-Hertogenbosch op 11 november 2003. Voor de uitvoering waren 2 saxofoonkwartetten verantwoordelijk. Het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. De titel van het stuk, Electroshocks, verwijst naar het elektronische gedeelte van de compositie. Die wordt schoksgewijze toegediend.

U hoorde Electroshocks van Christopher Zegers door twee saxofoonkwartetten, het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. Het volgende concert dat we opnamen tijdens November Music 2003 speelde zich 4 dagen later af op 17 november, dus ook in het muziekcentrum van 's-Hertogenbosch. Voor het Zwitserse ensemble Steamboat Switzerland schreef Jan Bas Bolle in 2002 het stuk Servo. De componist zegt daarover: dit werk is het muzikale equivalent van een apparaat dat een grote machine automatisch bestuurt door bijvoorbeeld afwijkingen van een vastgestelde koers automatisch te corrigeren of door middel van impulsen die het van buitenaf ontvangt. Steamboat Switzerland is een trio dat bestaat uit Dominique Bloem op Hammondorgel, Marino Pliakas elektronica en bas en Lucas Nigli drums. Steamboat Switzerland is opgericht in 1998. De band is voornamelijk bekend geworden door zijn hardcore concerten. Soms spelen ze in een akoestische improvisatiesetting, maar ook dan, en dat kunt u zo gaan beluisteren, klinkt het nog steeds op zijn minst stevig.

Thank you.

In Concertzender Live Archief hebt u geluisterd naar een muzikaal verslag van November Music 2003. Drie concerten die allemaal in het muziekcentrum in 's-Hertogenbosch plaatsvonden in november 2003. De opnametechniek van al die concerten was in handen van Glenn Mogot en de productie deed Kees van de Wiel. Samenstelling van Concertzender Live Archief, Sem de Jong.

Deze beide tijds rond Katie van Eck werd samengesteld door Miranda Driessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Deze keer met het eerste deel van een muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music en wel editie 2007. November Music is een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse tak concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We hebben de komende 2 uur 3 concerten die we graag willen belichten. Over ruim een half uur een dubbel concert door het Belgische ensemble I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Ze spelen om beurt hun stukken om te eindigen als 1 groot ensemble in een stuk van Luc Brewaas. Dan volgt een concert door studenten van het Tilburgse Fontis Conservatorium. Slagwerker Arnold Marinessen richtte een ensemble op van getalenteerde studenten en noemde het FC Jongbloed. Maar nu eerst een concert voor viool en piano. In de Bosse Toonzaal gaven violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman een concert met 3 werken, waarvan 1 van de violist zelf. Taufik komt uit Iran en is een dubbeltalent. Naast het bespelen van de viool legt hij zich toe op het componeren van muziek. Momenteel krijgt hij les van Roderick de Man en Alexandre Sranide. Het concert begon met een werk van Sranide, Hommage à Georges Enescu. Dit werk is onderdeel van een 3-delige sonate met 3 hommages, 1 aan Bartok, 1 aan Schoenberg en dus 1 aan Enescu.

Applaus voor violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman in een hommage aan George Enescu. Het was een werk van de Roemeense componist Alexandre Sranide. Taufik zelf schreef ook muziek en wel voor viool en piano. Het duo zal het tweede deel, het Sognando, van zijn sonate uitvoeren. Overigens, Sranide, de componist van het vorige stuk, was leraar van Taufik. En hij zei over dit stuk: dit werk laat een superieur, volwassen niveau zien, zowel in compositietechniek als in gedachtegoed en gevoel.

U hoorde Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano in de sonate voor viool en piano van Taufik zelf. We gaan verder met de partita van Witold Lutosławski. Lutosławski geldt als een van de belangrijkste Poolse componisten van de 20e eeuw. In zijn jonge jaren stonden zijn werken sterk onder invloed van Bartok. Later, na de oorlog, werd zijn componeren belemmerd door het strenge cultuurpolitieke regime van de communisten. Toch slaagde hij erin om een mooie balans te vinden tussen het voorgeschreven folklore-element en zijn eigen neoclassicistische stijlvorm. Partita werd geschreven in 1984 voor Pintjas Tjukeman en Mark Nijkroek. Het werk heeft 5 delen, waarvan de 2e en 4e korte interludes zijn op de 3e en de 5e. U hoort nogmaals Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano.